0: Eind van nummer goed.
1: Het is 9 uur. Aan 3 minuten.
2: Taxi Ambulance de la Petite Suisse. Er een taxiservice voor kranken in Lützeburg en ook in Mausland. We bieden echte service voor een chemotherapie en dialyse of een reeducation. Maar ook krankentransporten voor een klinieken. Al onze gevieren zijn akkericht voor rolstoelvoerder. Taxi Ambulance de la Petite Suisse. Ruft ons einfach un om telefoon 55 77 77. Wenn ihr wilt, könnt ihr uns auch heute zuerst danach erreichen. 26 72 17 37. Taxi Ambulance de la Petite Suisse.
3: Bei Radioaktiv. Wow, wow, wow, wow. Am Samstag von 22 Uhr till 1. Wow.